0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers. En natuurlijk Larissa. Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa. 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur smiddag. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
4: De RadioPros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de RadioPros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse RadioPros-team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij RadioPros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van RadioPros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Dancing Parasol in de Opstalstraat 33 in Zottegem-Velzeke nodigt je van harte uit op de show namiddag 26 juli aanstaande met optredens van Anthony, Antoine Fokkema en natuurlijk ook Danny de Rover. De deuren gaan open om 11:30. Voor de show plus het diner betaal je €35. Info en reservatie via 0475-98-32-33.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
4: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
5: Pros, goeiemorgen.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM.
2: Radio Pro's activiteitenkalender.
3: Dancing Parasol in de Opstalstraat 33 in Zottegem-Velzeke nodigt je van harte uit op de show namiddag 26 juli aanstaande met optredens van Anthony, Antoine Fokkema en natuurlijk ook Danny de Rover. De deuren gaan open om 11:30. Voor de show plus het diner betaal je €35. Info en reservatie via 0475 98 32 33.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: ProsFM 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Dit is
1: Radio Pros. Gonna get tough.

0: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
1: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
0: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
1: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of het en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
0: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
1: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chiotti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
0: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475-600-819.
2: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
3: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
2: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
3: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
2: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.

leven is. Wat dat er zelf van maakt. Laat alles vallen en kom mee. De bodem is gekraakt. 1, 2, 3,

0: Martin, wat een prachtige wagen. Je hebt zeker de lotto gewonnen?
1: Maar nee, zotteke. Dat is geen gewone auto, maar een auto zonder rijbewijs. Met het comfort van een gewone wagen.
2: Ah, een auto zonder rijbewijs van bij Garage De Vos in Lessen. Een topgarage, gespecialiseerd in auto's zonder rijbewijs.
1: Daarmee mag je dus gewoon tussen het verkeer. En ben je beschermd tegen alle weersomstandigheden.
2: Inderdaad. Kijk maar eens op hun website. autohandeldevos.be. Garage De Vos heeft een ruime stok nieuwe wagens en jonge occasies. Aixam is niet voor niets nummer 1.
1: En voor de prijs moet je het zeker niet laten. Garage De Vos zorgt voor financiering aan de beste prijzen. Ook overname is mogelijk.
3: En dankzij de elektrische Axiom bestaat ook hier de mogelijkheid om zuinig en milieuvriendelijk te rijden. Garage De Vos levert aan huis, verzorgt alle herstellingen en onderhoud en is na afspraak ook op zondag open. Ook alle klanten van de vroegere garage Marginet kunnen bij ons terecht. Garage De Vos, uw garage en specialist in auto's zonder rijbewijs. Boulevard Emile Schevenels, 26B in Lessen. En bel 0475 817 608.
4: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
5: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
4: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
5: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
4: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
5: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18. 10:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizegalmaarde.be.
4: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
6: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Hendersen.
3: Het Amerikaanse leger heeft Iran opnieuw aangevallen. Dat laat ze zelf weten op X. President Trump had de nieuwe aanvallen ook aangekondigd op de NAVO-top in Turkije gisteren. Iran reageerde met explosies op Amerikaanse sites in de golfstaten zoals Kuwait en Bahrein. De tijdelijke aanvalstop in het Midden-Oosten is sinds de aanvallen van gisteren helemaal voorbij. Trump is naar eigen zeggen ook de absolute nummer 1 op de killlist van Iran. De overheid start een onderzoek naar squishy dumplings, stressballetjes in felle kleuren die populair zijn bij jongeren. Uit onderzoek van VTM Nieuws bleek dat sommige van die balletjes giftig kunnen zijn. Toxicoloog Jan Tietgeld onderzocht ze.
4: We hebben verschillende vluchtige stoffen kunnen identificeren en de literatuur is daar duidelijk over. Die zijn potentieel kankerverwekkend en daar mag je dus eigenlijk geen risico nemen. Je inhaleert dat, dat kan een zekere hoofdpijn geven, vermoeidheid, concentratiestoornissen, misselijkheid. En anderzijds voor de huid, dat kan irritatie geven, jeuk, pijn.
3: In Nederland loopt er al sinds vorige week een onderzoek. In Groot-Brittannië zijn er al squishy dumplings teruggeroepen. In Italië zijn twee mensen omgekomen bij een ontploffing in een vuurwerkfabriek. Het gaat om een werknemer van 30 en zijn moeder van 60. Nog twee andere mensen overleefden de knal. Het gebouw is ook volledig ingestort. Vorig jaar werden de eigenaars van het bedrijf nog veroordeeld, onder meer voor het bezit van explosief materiaal op een plaats waar dat niet mocht. We krijgen een zonnige dag, maxima tot 31 graden. Ook morgen volop zon en tot 32 graden. In het weekend nog een graadje warmer.
5: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
6: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

0: Show.
1: Goedemorgen, schat. Kopje koffie?
2: Ontwaken met Piet Vermeijer in de ochtendshow. Hoe zalig kan dit zijn?
3: Vandaag zonder het zelf te weten, heb ik je hart wat

Mag ik jullie allemaal een zeer goede morgen wensen op deze donderdag, de 9e juli. De 9e vakantiedag eigenlijk, officieel voor de schoolgaande jeugd. En zo vlug gaat het natuurlijk. Iedereen kijkt er naar uit, naar het grote vakantie, maar het zal vlug ook het einde zijn. Dat was Wildura uit 1975. Je zien huilen kan ik niet. Tot 9 uur is er alweer de ochtendshow. En tot 9 uur ga ik proberen goede muziek te draaien en informatie te geven.

Een eerste nieuwtje dat we kunnen meegeven is dat Louis Vervoort op 88-jarige leeftijd overleden is. En voor wie Louis Vervoort niet kent, dat was de acteur met Dwerggroei. Was in tal van jeugdseries op de publieke omroep te zien en raakte vooral bekend als Knudde in Fabian van Falada. Meer recent was hij ook nog te zien in Familie. De acteur stierf reeds al in april, maar zijn weduwe maakte het nieuws nu pas bekend. Een doodsoorzaak is eigenlijk niet bekend, maar Louis heeft dan ook het pad geheffend voor al zijn vrienden, collega's met Dwerggroei om toch iets te kunnen maken in de acteerwereld. En van de serie Fabian van Falada was Wannes van der Velde zang en muziek. Daarom ook een nummertje van Wannes op deze morgen. De brug van Willebroek.

zijn allemaal nostalgische gedachtegoed die boven komt als we deze Wannes van der Velde nog eens draaien. De brug van Wilbroek en het bericht over Knudde uit Fabian van Fallada. Dat is een serie uit 1969. Dan zal het ook wel zijn dat het de luisteraars van de leeftijd 60, 70 jaar zal aanspreken. Die hebben het zeker gezien toen nog op de voormalige BRT. En natuurlijk, dat is ook de aanzet tot alles wat nu eigenlijk bij onze jeugd kan. Want alles is begonnen in de tijd, zoals je ziet. Deze man was 1,30 meter en hij werd acteur. En vandaar, het is veel veranderd, hè. Eigenlijk om de 10 jaar kun je zeggen dat er in een levensfase verandert. En dat is nu ook nog. Dit is Ace of Base. En Beautiful Life.

0: Waar ik toch nog eens aandacht wil aan geven vandaag. Ik zal het straks nog eens in het tweede deel doen. We krijgen net nog het bericht binnen dat code geel is afgekondigd in heel België, ook aan de kust. Al zeker tot zondagavond, deze was het tot donderdag, tot vandaag. Maar het KMI heeft code geel afgekondigd wegens de hitte in heel het land, inclusief de kust. De waarschuwing geldt al zeker tot zondagavond. Aanvankelijk holt het enkel aan de kust, code geel op donderdag. Vanaf zaterdag zullen de maximumtemperaturen de 32 graden bereiken of overschrijden, zegt het KMI. En door de hitte is ook de waarschuwingsfase van de ozon of een hitteplan geactiveerd. En meer nog, het Denderlees Woonzorgcentrum roept vrijwilligers op om te gaan helpen op warme dagen. Het is ook op deze dagen warm voor mensen die voor de mensen in het rusthuis is het ook te warm. Zeker in het woonzorgcentrum Denderleeuw. Dus daar wordt opgeroepen om vrijwilligers om te gaan helpen. En ik zou willen vragen, mocht er toch een verzorgingscentrum aan het luisteren zijn op Radio Pros, je mag ons steeds via de app laten weten of dat jullie ook vrijwilligers nodig hebben. Dan doen we zeker het nodige en roepen we er ook eens op. En het zou een mooie geste zijn voor onze jeugd.
1: Tu me dis, loin des yeux.

even terug in de tijd met Daniel Gerard en Butterfly. En je zou een oproep van vrijwilligers voor de verzorgingstehuizen. Je zou er kunnen ook een actie rond doen. Hè? Help een oudere door de warmte. Het zou mooi zijn, hè? Vind je niet? Dus, lieve beste jeugd, hè? Als u aan het luisteren bent, neem eens contact op met een woonzorgcentrum in uw buurt en vraag eens of je daar welkom bent om eventueel vrijwillig je handen uit de mouwen te steken en die mensen daar een beetje te gaan helpen. Dit is Eddie Williams.

63 jaar geleden is deze plaat gemaakt. 1963. Stay with me. Beste luisteraars, hè, luistert u in een woonzorgcentrum of werkt u zelf in een woonzorgcentrum en denkt u van wij kunnen nog wat vrijwillige hulp gebruiken? Wel, dan neem je onze applicatie erbij op je gsm en je typt met berichten waar jullie vrijwilligers kunnen ontvangen of waar vrijwilligers welkom zijn om de handen uit de mouwen te steken. Stuur het me door, ik maak er zeker een bericht rond op de radio, want alle hulp is welkom deze dagen. Alle hulp. En het hoeft niet altijd betalend te zijn. Hè? Wij worden ook niet betaald door de radio. We doen het graag. We maken radio omdat we in eerste instantie graag met muziek werken. In tweede instantie omdat we graag mensen informeren. En natuurlijk mensen proberen een beetje een gezellige dag door te brengen. Zo. Laat jullie bericht maar komen via onze applicatie. Rusthuizen, verzorgingscentra, waar jullie vrijwilligers kunnen gebruiken, laten we weten. John Paul Young, Lost in Your Love.

0: Schoorsteentechnieken van Gijt. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Gijt is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand zonder verankering door dax, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Gijt komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Gijt. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangijt.be.
1: Dat oude goud in uw lade? Het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
2: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Iedergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.

De Nederlandse formatie Doe Maar met een bescheiden hit uit de jaren 80. Doris Day. Nog eens de oproep, hè. Mensen die in de zorg werken, in woonzorgcentra of bejaardenhuizen. En jullie kunnen vrijwilligers gebruiken bij dit warme weer om ja, een handje toe te steken. Laat het me weten via onze applicatie. Dan maken we er werk af om onze jeugd eens wakker te schudden en hen te vragen van huis helpen. Daar of daar in dat woonzorgcentrum kunnen ze vrijwillige handjes gebruiken. Dit is Kia.

The Three Degrees, Year of Deception. En in het woonzorgcentrum Sint-Josef in de Wegvoerstraat in Wetteren, daar kunnen ze alvast vrijwilligers gebruiken. Dus zij die zich geroepen voelen om een handje te gaan toesteken tijdens deze warme dagen. Woonzorgcentrum Sint-Josef, Wegvoeringstraat in Wetteren. Daar kan je eens even langs gaan. Of zoek eens ook even het telefoonnummer, want dat heb ik er niet bij gekregen. Dit is Carly Simon. You're so vain. Dus als er nog anderen zijn die vrijwilligers zoeken voor deze warme dagen een handje te laten toesteken, laat het maar weten.

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Eerst La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.

De Commodores uit 78, Three Times a Lady. Voor de oproep voor de vrijwilligers in het woonzorgcentrum Ter Baken geef ik heel graag het adres mee en dan ook het telefoonnummer. Dus het woonzorgcentrum Ter Baken is gelegen op de Steenweg 732 te Denderleeuw. En het telefoon al daar is 053 64 59 60. Dus 053 64 59 60. En ze hebben daar een heel hoge nood. Heel hoge nood, ja. Aan vrijwilligers voor deze, bij deze hittedagen. Om toch een handje te gaan toesteken. Want ze komen daar handen tekort. De zorg is er groot. Dit is Janet Jackson. When I Thank You. Dus jonge handen gezocht om deze even uit de mouwen te steken en een beetje te gaan helpen bij de ouderen onder ons om ook voor hen deze hittedagen een beetje draaglijk te maken. Dus nog eens het telefoonnummer, kan je contact opnemen 053 64 59 60 en ons nummer is 070 22 22 50 als je ons een boodschap wil nalaten ofwel via onze applicatie.

Janet Jackson van de grote familie The Jacksons. When I think of you. We gaan terug wat Nederlands bijhalen. Want we zijn bijna ook aan het einde van het eerste gedeelte. Dit is Berita en Yves. Mijn engel.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers. En natuurlijk Larissa. Fanclubleden betalen €25 inkom, niet leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa. 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
4: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
5: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

0: Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Maar ook via FM.
1: Piet Vermeijer. Piet Vermeijer. Op jouw favoriete radio.
2: De Ochtendshow.

afvalverwerker Raymondis in Reet zet er wel op in. Zo werd verkoopsmanager Dirk, die kanker kreeg, momenteel aan 50%. Ook zijn jobinhoud werd danig aangepast. Dus, als het moet, dan kan het wel, hè. Voor mensen die dus lange tijd zijn uitgevallen door ziekte of door werkloosheid en die nu hun werkloosheid verliezen. Toch maar eens best is uitkijken naar zulke jobs. Dit zijn de Four Tops. Reach out, I'll be there. Goedemorgen, het is 8:08. Rijmt goed, hè? 8:08. Hier bij Radio Pros. Welkom in de ochtendshow.

Donny Fabi. Een van de ook meer gedraaide Nederlandse zangers hier op de radio. Vlaamse zanger eigenlijk. Al word ik wat ouder. Een technologiebedrijf in Sint-Truiden start met het testen van een volledig autonome zelfrijdende wagen op de snelweg. In tegenstelling tot de meeste zelfrijdende wagens zou je bij dit systeem je ogen niet meer op de weg moeten houden. Tijdens de testritten zit er uiteraard nog wel een professional achter het stuur die kan ingrijpen. Dat legt de ingenieur Louis Jacobs uit. En de zelfrijdende wagen is natuurlijk niet van de wind. Het is een Maserati.

is ook alweer 49 jaar in de tijd. 1977. Deze oerend hart van Normaal. En wat ik nog kan meegeven over de test met de zelfrijdende Maserati. Je zal hem dus binnenkort zelfstandig zien rijden over de E313 en de E314 in Limburg. En hij is knalgeel en zelfs zijn nummerplaat kan ik meegeven. 2 HDD131. Dus als je deze wagen spot in Limburg, dat is de zelfrijdende Maserati. Zo, en ik denk dat er hier iets misgaat in onze studio. Ja, nee, toch niet. Deze moest ik hebben. Welkom in de nog steeds de ochtendshow. Tot 9 uur. Straks na 9 is het terug. Nieuw van Aalst met de Ding Dong Yo. Maar tot dan heb ik nog wat goede muziek en informatie.

goed dansnummer deze, Heaven Must Be Missing an Angel van Tavares. Het aantal inschrijvingen van Speed Pedelecs is in de eerste 6 maanden van het jaar met 10% gestegen ten opzichte van hetzelfde periode vorig jaar. En die stijging die is onder meer te danken aan militairen die sinds kort een fiets kunnen leasen bij het leger. Dus ja, een goede zaak. Een goede zaak voor de leasemaatschappij. Hè. Als heel onze, of al onze Belgische kazernes beroep gaan doen en dat promoten. Dat hun militairen een fiets kunnen leasen. Dat doen we wel een heel goede zaak. Dit is tot en met aan de reclame Hot Chocolate.

0: Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna, die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij, Schalmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
3: You're the one I need.
2: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde zondag van de maand van

0: is er volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Zaterdag 4 juli. DJ Pascal, die we kennen voor zijn goede keuze aan muziek, aangepast voor elk publiek, gaat de classics laten stomen. Ambiance verzekerd. Be there.
2: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple.

Onze supertip van deze week, Jovali. Genieten, puur genieten. En ja, mag ik dan vragen dat u ook blijft genieten van onze muziek hier bij Radio PROS of PROS FM. Zoals ik vorige week al zei, ben je op vakantie? Zorg dat je zeker een radio bij hebt waar je Radio PROS kunt ontvangen. Of je doet het online, dan moet je ook wel een goede wifi hebben. En ben jij dus op reis, stuur ons zeker een kaartje. Stuur ons een kaartje van op jouw vakantiebestemming, want vorig jaar hebben we er iets mee gedaan met die kaartjes. En we zijn er aan het over nadenken om terug iets te doen.

allemaal go dat je hoort in dit team, hè? Let me go, I go. Chic Coltrane was de uitvoerder van dit nummer. Ik zei net van uw verjaardagskaartje, vakantiekaartje. Schrijf eens misschien ook eens bij op of je lid bent van Radio Pros. Hè? Dat is ook leuk, hè? Dat we dat te weten. Dat er een lid bij ons op vakantie een kaartje stuurt. Reis terug in de tijd naar 1998 en moet ik nu eerlijk toegeven, dat was een van mijn lievelingsplaatjes toen ik nog wekelijks de TD's en de trouwfeesten verzorgde. Dat was echt mijn lievelingske uit 89. Ja, waar is de tijd? Je hoort het misschien al op het achtergrondmuziekje. Ik heb het over Weeks and Company. Zet de radio maar iets luider. Ja, rock your world.

Marks & Company, Rock Your World. Mooie herinneringen aan dit nummer. Nog eens overlopen dat het vandaag een zonnige dag wordt met enkel wat hoge wolkjes thuis en in het noordoosten misschien een paar stapelwolken. We halen maxima rond 25 graden op het strand, rond 29 graden in het binnenland en rond 31 graden in het Belgische Lotharingen en bij de meest matige noordwind. Het is dus een hittegolfopkomst en daar moeten we heel aandachtig voor zijn. Dus zij die hartfalingen of toch problemen gehad hebben, zeker

0: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je het, Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini. En soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
2: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be. Opgelet, zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de Jaarmarkt Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Radio Pros en optredens van Marco en een special guest.
3: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
4: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
3: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
4: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
3: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.

Engelhof, Helena. Mooi nummer, echt. Het is de eerste maal dat ik deze is draai van Chris Reinhof. Dit is Lisa Delbo, Tekens van Hoop.

tekens van hoop. Moet je mij eens uitleggen, hè? Waar dat ik die tekens bij God kan vinden. Maar ja, het is een titel van een plaat. Lisa Delbo. Lisa Delbo, die ook een beetje uit de schijnwerper is verdwenen. Ja, vroeger zag je die af en toe wel eens op tv, maar dat is ook al lang geleden. Ja, het is natuurlijk een beetje tijd voor de nieuwe garde. Zo noem ik dat. En ja, dit is Frank Galan, Land van mijn dromen.

Het land van mijn dromen, Frank Lan. Met deze artiest doe ik menigte van onze luisteraars nadenken, want het zou wel eens de kandidaat kunnen zijn voor ons kerstpodium dit jaar. Het zou, hè. Ik zeg niet dat het zo is, maar het zou wel kunnen. En van mij mag hij komen. Geef het eerlijk toe. Geef het echt eerlijk toe. Van mij mag hij erbij zijn. Frank Galan. Maar ja, dat is nog een paar maandjes. Een paar maandjes, misschien 2-3 maanden afwachten. En dan zal onze reclamespot daar ook wel voor komen. Maar eerst is het natuurlijk tijd voor onze spaghetti op 5 september. Waar je zeker moet naartoe komen. Hè? Je krijgt veel spaghetti. Hij is goed. En ja, goed zei ik. Lekker. Is lekker. Dit is Level 42, met de voorlaatste van deze ochtendshow op deze donderdagmorgen. En ja, je hoort natuurlijk het verschil dat ik in de live studio zit. In de studio 2 zit iets minder van informatie, maar ik wil jullie niet in de steek laten. Ook niet op dinsdag en woensdag. Heaven in my hands.

Heaven in My Hands, level 42. Als ik eens rondkijk, zie ik dat collega Jan Bakker op zijn social media ook begaan is met het weer. Hij post er ook van het KMI verlengcode heel voor hitte tot zondag. Dagenlang tropisch, kamer temperatuur, temperatuur boven 30 graden. Dat zegt velen, want zaterdag ben ik te gast bij Jan Bakker als gast-dj. En dan bij jou. Jantje, breng maar iets frissend mee hè, voor zaterdag. Schrijf het maar op in uw notitieboekje. Dit was de voorlaatste, beste vrienden, luisteraars. Ik ga eruit en een beetje met aanloop naar collega Jo van Aalst. Deze van Dority Vegas en Light Mike. Tot deze namiddag om 2:00. En hou het cool, hé. Dit is Viva de Romeo's. Yeah.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersum.
3: Vastgoed in ons land is de voorbije 3 maanden iets goedkoper geworden. Gemiddeld betaal je voor huizen en appartementen €2.500 minder dan begin dit jaar. De prijzen dalen doordat minder mensen iets kopen. Dat blijkt uit de nieuwste notarisbarometer. Bart van Opstal.
4: Het heeft wellicht te maken met de rente van de hypothecaire kredieten die aan het stijgen is. Dat heeft als gevolg dat het voor heel wat mensen duurder is geworden om een hypothecair krediet af te sluiten. En dat heeft heel duidelijk al een remmend effect op het aantal transacties.
3: Tegenover een jaar geleden is vastgoed wel 2,5% duurder geworden. Een appartement kost gemiddeld €286.000, een huis gemiddeld €357.000. Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg vindt de uitbreiding van de borstkankerscreening geen goed idee. Nu krijgen vrouwen tussen 50 en 69 om de 2 jaar een uitnodiging voor een test. Een Europese organisatie wil dat uitbreiden vanaf 45 jaar en tot 74 jaar. Maar de voordelen wegen niet op tegen de nadelen, zegt onderzoekster Roos Leroy.
5: Overdiagnose is een heel belangrijk nadeel van screenen. Dat zijn echt tumoren die eigenlijk nooit schade hadden berokkend tijdens het leven van de persoon in kwestie. Overdiagnose leidt tot overbehandeling, chirurgie, mogelijk bestraling nadien, mogelijk chemotherapie, hormoonbehandeling enzovoort.
3: En zo'n screening levert ook vaak vals positieve resultaten op. In het westen van Iran zijn zeker 3 doden en meerdere gewonden gevallen bij nieuwe Amerikaanse aanvallen. En in het noordoosten is een spoorwegbrug geraakt. Niet toevallig in de stad waar vandaag de overleden Iraanse leider Ayatollah Ali Khamenei begraven wordt. President Trump had de nieuwe aanvallen gisteren aangekondigd. In totaal zijn 90 doelwitten in Iran geraakt, zoals luchtafweersystemen en opslagplaatsen voor raketten en drones. Iran reageerde met tegenaanvallen op Amerikaanse doelen in verschillende golfstaten, zoals Kuwait en Bahrein. Het staakt-het-vuren tussen Iran en de VS lijkt nu helemaal voorbij. Onze Rode Duivels willen morgenavond stunten op het WK door Spanje uit te schakelen in de kwartfinales. Dat zei doelman Thibaut Courtois gisteravond op een persconferentie. Spanje is Europees kampioen, kreeg nog geen enkel doelpunt binnen en is een van de favorieten voor de wereldtitel. Maar dat moet ons niet bang maken, zei Courtois.
6: Ik denk dat iedereen weet dat het mogelijk is. Ik denk dat wij een goede ploeg hebben, vooral op het veld. Dat we ook andere kwaliteiten hebben waar we misschien Spanje pijn mee kunnen doen. Dus dat is een beetje ons idee. Hè. Dat zijn altijd verrassingen. Dus ik denk dat wij daar ook zouden voor kunnen zorgen. En het zou natuurlijk een grote stunt zijn om de regerend Europees kampioen uit te schakelen.
3: Het wordt een speciale wedstrijd voor Courtois, want hij woont en speelt al jaren in Madrid. Bij Spanje is er respect voor onze duivels. Daar noemen ze België een geweldige en zeer complete ploeg. En premier Bart Wever heeft gisteren na de NAVO-top in Ankara een opvallend cadeau gekregen van de Turkse president Erdogan. Een gepersonaliseerde revolver met kogels erbij. De Wever ontdekte het pas toen hij landde op Melsbroek. Hij liet de revolver daar achter bij de luchtvaartpolitie. Ook andere leiders kregen een wapen mee naar huis. We krijgen een zonnige dag, maximaal tot 31 graden. Ook morgen volop zon en tot 32 graden. In het weekend nog een graadje warmer en ook begin volgende week blijft het hoogzomer.
7: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
8: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
9: ProsFM
10: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
11: Radio Pros.
12: Jo van Aalst.

lekker ontbijtje hebben we ook weer gekregen. Voorgeschoteld door De Nans. En ze bakt een ei voor mij. Goedemorgen, welkom in deze donderdagse ding-dong, joh. En dat allemaal op 9 juli anno 2026. Van harte welkom tot 11 uur bij Jo van Aalst en PRS Radio. En een woord van dank doen we uiteraard richting onze collega Piet Vermeer voor zijn afgelopen ochtendshow.

De Sputnik Zwaardert met Hello Mary Lou. Hello aan iedereen natuurlijk. Dit is de recensie van John Heesakkers. Het had zo mooi kunnen zijn.

0: einde van de Sonneties. Deze van Rod Stewart. En Do You Think I'm Sexy? Wel, dit was het antwoord van Rides and Fred.
1: Too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me.

0: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
1: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
0: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
1: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
0: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
1: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Kioti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
0: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475-600-819.
2: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerardsbergsestraat 131 in Aalst.
3: Van de service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pitchen loggen door al jaren en jaren nozing. Zijn motto hangt. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van AXAM voor Groot Aalst.
4: De moeite.
5: Pas, goeiemorgen.
6: Jo van Aalst.
7: Pros FM, de muziek waar je van houdt.
8: Ding dong yo. Music, maestro.

Old Meagle, parlez-vous français? Un petit peu. En ook een beetje Duits met Donnie en Frans Duits.

Leuke zonnetjes. Bij Ding Dong Yo Summer Edition. Met onder meer deze van Claude François. En Il fait beau, il fait bon.

met de formatie Flair. Mick Harren die heeft een duetje opgenomen samen met Emma Lacroix. En dat is getiteld, gewoon kort en krachtig, Rijk.

0: if I were a wealthy man.
1: If I were a rich man, kwam helemaal uit de 60s met Roger Whittaker.
2: Zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen.
3: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, gyproc, isolatie en schrijnwerk, terrassen en bankierij, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
2: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
3: Wij doen het met hart en handen.
4: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
5: Goedemorgen.
6: Jo van Aalst.
7: De muziek waar je van houdt.
6: Altijd positivo. Din Don Jo.

Zon overgoten, zomerse donderdagochtend, deze 9e juli. En we hadden Mulder en Mulder in het programma met alarmfase rood. Bij hen ging die alarmfase over verliefdheid. Alarmfase rood is het de komende dagen weer bij ons voor de hitte.

Een hele racem Nederlandse artiesten. Verzameld in Ik Geloof in Mij. En met deze fantastische nummertje. Zing, feest en dans elke dag. Zeker doen als je het kan.

Altijd meer zin in het eerste klas natuurlijk. La la la la la. Gebrüder Strozzi. Samen met de mannen uit Duitsland van Wir sind Spitze.

Ja, na een lange rit wordt dat wel een keertje vaak gestald, hè? Zijn we er bijna? Wel, we zijn er bijna. Dat waren de Bevers. En wij zijn er ook bijna wat betreft deel 1 van dit programma. Graag tot straks na 10 uur voor het tweede gedeelte. En dit gedeelte gaan we afsluiten met Delano Bishops en Wat een Ander Ook Zegt.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Dancing Parasol in de Opstalstraat 33 in Zottegem-Velzeke nodigt je van harte uit op de show namiddag 26 juli aanstaande met optredens van Anthony, Antoine Fokkema en natuurlijk ook Danny de Rover. De deuren gaan open om 11:30. Voor de show plus het diner betaal je €35. Info en reservatie via 0475-98-32-33.
4: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers. En natuurlijk Larissa. Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa. 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

Oh, bij Ding Dong Yo en PRS Radio. Tot 11 uur nog, van harte welkom in deel 2. Een hele goede morgen. En we openen met deze Loco Loco van het duo Mel en Dan. Van een duo gesproken, wat was er met dit eentje? John Travolta en Olivia Newton-John.

0: Arsenal de La La La van Rob Ronalds en haar rode lampie.
1: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
2: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
1: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
2: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
1: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
2: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
3: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
4: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Dit is Radio.
5: Ding dong yo. Music, maestro.

Summer Edition van Ding Dong Yo deze dagen. Met leuke, fijne zomerse muziek van Pipo Azzurro bijvoorbeeld. En zijn Azzurro. Feestzanger Bob die heeft wel een dik vet probleem. Want zijn vrouw zit met een virus, namelijk het Hantas-virus. Dokter, help!

0: Schoorsteentechnieken van Gijt. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Gijt is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Gijt komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Gijt. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelaren. Ontdek unieke realisaties op erikvangijt.be.
1: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
2: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
1: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
2: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
1: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
3: Bronze FM, de muziek waar je van houdt.
4: Altijd positivo. Din Don Yo.
5: De vrije weschers van Nieuwpoort eten jullie van harte welkom op Aalst Carnaval 2018. En presenteren jullie de nieuwe Zeemansmedley. Alle koetetrieën,
6: Sigmoor Katrienen,
5: worden er rijd van.

Marie Vischers met een G-Man's medley. Altijd leuk om een keertje terug te horen uit 2008 was dat. Dit is nog langer geleden, de New Far.

0: Ik ga zo dadelijk de knopjes overlaten aan onze vriend collega Ed van Bever voor zijn middagradio. Die start om 11 uur. Wat mij betreft, als we de drukte van het weekend en de hitte overleven, dan zijn we er dinsdag graag weer bij vanaf een uur of 9 natuurlijk met een nieuwe summer edition van Ding Dong Yo. Vandaag hebben we nog voor jullie Ancora klaarstaan. Pepsi en Charlie, jawel. Een medley van drukwerk. En helemaal op het einde komt nog Engelbert Humperdinck langs in ons programma. Graag tot dinsdag. Geniet van het leven, geniet van de muziek.
1: Er gaat een geruchtje.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
4: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: Radio Pros, laat je nooit meer los.
0: Van 11 tot 14 uur, dit is Middagradio met Ed van Bever.
2: Radio Pros.

James Lloyd met Je t'aime, je t'aime, je rie was meteen onze opener van deze donderdagse aflevering van ons programma Middagradio via Pros FM. We zijn ondertussen 10:56 geworden. Wees van harte welkom hier in onze Middagradio. Een woordje van dank aan onze voorgaande collega. Het was Jo van Aalst en zijn programma Ding Dong Jo. De komende 3 uur alweer fantastische muziek op de radio. Onder meer deze van de classics en dat met Sunshine Baby.

Heerlijk tempo in dit nummer van Lena Lovies en My Lucky Number. En van tempo gesproken, zo dadelijk Ottowan met D.I.S.C.O. En ook deze van Sir Cliff Richard. En dat met Dreaming.

0: huisverpleging Ines Arijs. Is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idrichem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478-46-4085 voor de betere verzorging aan huis.
1: Ja, zeg Martin, wat een prachtige wagen. Je hebt zeker de lotto gewonnen?
2: Maar nee, zotteke. Dat is geen gewone auto, maar een auto zonder rijbewijs. Met het comfort van een gewone wagen.
1: Ah, een auto zonder rijbewijs van bij Garage De Vos in Lessen. Een topgarage, gespecialiseerd in auto's zonder rijbewijs.
2: Daarmee mag je dus gewoon tussen het verkeer en ben je beschermd tegen alle weersomstandigheden.
1: Inderdaad. Kijk maar eens op hun website, autohandeldevos.be. Garage De Vos heeft een ruime stok nieuwe wagens en jonge occasies. Aixam is niet voor niets nummer 1.
2: En voor de prijs moet je het zeker niet laten. Garage De Vos zorgt voor financiering aan de beste prijzen. Ook overname is mogelijk.
3: En dankzij de elektrische Axiam bestaat ook hier de mogelijkheid om zuinig en milieuvriendelijk te rijden. Garage De Vos levert aan huis, verzorgt alle herstellingen en onderhoud en is na afspraak ook op zondag open. Ook alle klanten van de vroegere garage Marginet kunnen bij ons terecht. Garage De Vos, uw garage en specialist in auto's zonder rijbewijs. Boulevard Emile Schevenels, 26B in Lessen. En bel 0475-817-608.
4: Lifestyle Radio.
5: Radio Pros. Beter. En krachtiger dan ooit.
6: Middagradio.
7: Ed van Bever.

Een gewezen nummer 1 in onze Vlaamse hitparade van een aantal jaren geleden. Erik en Sanne was dat met Veel te mooi. Robert de Pater en Al zijn meeuw in de wind.

Maker van een heleboel lekkere swingende muziek, deze Shaken Stevens uit 1981 kwam dit nummer met You Drive Me Crazy. Nog steeds Radio Pros FM en nog steeds uiteraard middagradio tot en met 2 uur. Hier is Vanessa.

Vanessa was dat met Upside Down. En wat de komende twee platen betreft, wandelen we gaan een stevig tandje erbij steken in deze middagradio. Tracy Ullman met Breakaway. En ook nog dit van Kelly Mary en Feels Like I'm in Love.

0: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini. En soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be. Opgelet, zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de Jaarmarkt Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Radio Pros en optredens van Marco en een special guest. De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
2: You're the one I need.
0: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde zondag van de maand van

0: is er volledig gratis. En parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Zaterdag 11 juli. Onze topper, DJ Walter, draait in het heetst van de zomer zijn coolste muziek. Kom stomen en genieten. Plezier gegarandeerd.

Hij was eigenlijk een topzanger en ook een topkerel. Deze Rob de Nijs uit Nederland, uit 1981, met Dat is alles. Ik voel me gewoonweg een beetje in mijn element vandaag. Ook op deze donderdagmiddag. Hier is Bart Herman.

Zeer geslaagd, dat nummer van Nicole met Don't You Want My Love op deze zonnige donderdag, vrienden. Zometeen het nieuws en het weerbericht op de radio hier bij Pros FM. Eerst naar 79 met ABBA en Lay All Your Love on Me.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersum.
3: De Welsche zangeres Bonnie Tyler is overleden, dat laat haar familie weten. Tyler was 75 en bekend van hits als Total Eclipse of the Heart, It's a Heartache en Holding Out for a Hero uit de jaren 70 en 80. Bonnie Tyler stierf in een ziekenhuis in Portugal. Daar lag ze al een tijdje in een coma na een spoedoperatie. Club Brugge kan eindelijk een nieuw stadion bouwen. Na meer dan 20 jaar krijgt de club een omgevingsvergunning omdat het beroep van de buurtbewoners verworpen is. Burgemeester Dirk de Vouw.
4: Dat betekent dat Club Brugge eigenlijk kan starten met de bouw van het nieuwe stadion. In principe kunnen bezwaarindieners nog naar de Raad van State gaan. Dit wil zeggen dat men moet mikken op procedurefouten. En het Jan Breydelstadion zal nog 2 seizoenen in gebruik moeten gehouden worden, want de bouw van zo'n groot stadion zal toch wel 1,5 jaar tot 2 jaar in beslag nemen.
3: Het nieuwe stadion krijgt meer dan 40.000 plaatsen en komt op de Olympiacite in Brugge naast het huidige. Club Brugge zelf wil nog dit jaar met de bouw beginnen, zodat dat in 2028 af is. Ook Cercle Brugge zal trouwens in dat nieuwe stadion voetballen. Te veel baby's in ons land krijgen medicatie tegen reflux. Het gebeurt bij zowat 1 op de 13. En daarmee zitten we bij de grootste gebruikers in Europa. Dat blijkt uit een onderzoek van de onafhankelijke ziekenfondsen. Onderzoeker Thomas de Grote.
5: Teruggeven van melk bij baby's is vaak een heel natuurlijk fenomeen. En dat is iets dat in de loop van de maanden heel fel verbetert en verdwijnt. Daarom dat het toch niet altijd noodzakelijk is om die medicatie voor te schrijven. We zien wel dat er een iets hoger voorkomen van astma en infecties kan zijn. En ook voornamelijk het microbioom van de darmen kan wat verstoord worden.
3: Het wordt meestal ook niet getest of baby's die medicatie echt nodig hebben, terwijl die test wel bestaat. Tanken wordt morgen weer een pak duurder. Voor diesel komt er in 1 keer meer dan 13 cent per liter bij. Je betaalt dan maximaal meer dan 2,1 euro. Ook benzine 95 wordt duurder, plus ongeveer 6 cent tot maximaal bijna 1,91 euro. Het zijn de hoogste prijzen sinds eind mei. De voorbije weken waren ze gedaald door de vredesgesprekken tussen de VS en Iran. Maar het conflict escaleert weer en daardoor gaan de prijzen weer omhoog. Ook voor benzine 98 en stookolie betaal je vanaf morgen meer. Het blijft onrustig in het Midden-Oosten. In de golfstaat Bahrein is het luchtalarm afgegaan en moeten mensen een veilige schuilplaats zoeken. Er zijn ook meldingen van explosies in de hoofdstad Manama. Wellicht gaat het om aanvallen vanuit Iran, een vergelding voor de nieuwe Amerikaanse bombardementen van vorige nacht. In Iran zijn op 2 dagen tijd al zeker 14 doden en 78 gewonden gevallen. De Iraanse regering noemt de Amerikaanse aanvallen een flagrante oorlogsmisdaad. In de Ronde van Frankrijk beginnen de renners straks aan de eerste echte bergrit, ruim 186 kilometer lang met meer dan 4000 hoogtemeters. Sportjournalist Stijn Vlamink.
6: Echt wel een beest van een rit. Het is de eerste keer dat de renners serieus het hooggebergte ingaan. Onderweg moeten ze over de loodzware Col d'Aspin en ook over de legendarische Col du Tourmalet. En die slotklim is niet echt super stijl, maar geloof me, na zo'n slopende dag gaat die sowieso pijn doen.
3: Benieuwd of de favorieten Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard zich al zullen tonen en of Remco Evenepoel mee kan. Vanmiddag en vanavond veel zon en tot 31 graden. Morgen hetzelfde weer en tot 32 graden. Ook in het weekend volop zon en nog iets warmer.
7: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
8: Goedemiddag. Van 11 tot 14 uur. Dit is Middagradio met Ed van Bever.
9: Radio Pros.

Glenn Gable was de opener van ons tweede gedeelte met het nummer Rhinestone Cowboy. We zijn inmiddels 7 over 12 geworden op deze zonnige, zonovergoten donderdagmiddag, vrienden. Van harte welkom in ons tweede gedeelte alweer van ons programma Middag Radio. En via deze weg trouwens aan al onze luisteraars en bijzonder smakelijk eten. We gaan naar 79, de George Baker Selection. Die komt eraan met Sing for the Day.

Ja, ja, Radio Pros FM, zomer erop los, een ganse zomer lang. Beste vrienden, Marten Circus was dat en Shine Baby Shine. We duiken niet zo dadelijk in het water, maar terug de tijd in met onder meer van de muziek van de Eagles, dat met Baby Comeback. Maar deze kent iedereen ook zeker en vast nog wel, hè. De Gibson Brothers hier bij Pros FM en Non-Stop Dance.

0: zoek naar een vakman die zijn stil kent in het klussen?
1: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, gyprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in bankierij, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
0: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
1: Wij doen het met hart en handen.
2: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
3: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
2: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
3: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
2: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
3: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18. 10:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizengalmaarden.be.
2: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
4: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
5: ProsFM Radio Pros.
4: Middagradio met Etienne voor de sfeer. Radio Pros.

Er hangt iets in de lucht. Amore, dat was Corrie Konings hier bij Pros FM. Zo dadelijk gaan we genieten van onze supertip van de week. Maar eerst genieten van deze plaat nog van Barkuil en Samen in de Zon. Goedemiddag.

Uit 1979, de formatie Racy. En dat met Some Girls. Tussendoor even gekeken naar de temperatuur op dit moment. En die bedraagt 26 graden. Ik moet zeggen, het valt nog gelukkig nog mee. Ja. We gaan straks naar Blondie met Call Me. Maar eerst deze van Aneka en The Japanese Boy.

0: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerardsbergsestraat 131 in Aalst.
1: De service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pigeon loggen door al jongen en jongen onzien. Zijn motto hang. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van AXAM voor Groot Aalst. De Moeitang.
2: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
3: Als adverteren moet renderen. Dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.

Ja, ja, iedereen heeft flink zijn best gedaan en flink meegezongen met Bobby Ranger en Singing Hi Hi Yuppie Yay. We gaan naar de zomer van 98 en toen scoorde K3 deze hit Hey Ya Mama.

Jack Jorsey was dat en Sri Lanka. We hebben nog een plaat uit 61 om deel 2 zo dadelijk af te sluiten. Dat zijn de Cousins met Deng Deng. Maar ook nog een plaat die werd aangevraagd door Nancy. En zij vroeg deze plaat aan van Justin Wellington en Small Jam en Aiko Aiko. Dat is zo dadelijk.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
4: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa. Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
5: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijstraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, pc en smartphone. Maar ook via FM. Van 11 tot 14 uur. Dit is Middagradio met Ed van Bever. Radio Pros.

Ja, de jaren 70, dat waren de topjaren van de formatie Mud. En je kreeg ze bij ons te beluisteren met One Night. En het nummer ontstond in 1975. 6:30 over 1 geworden. Van harte welgekomen in ons derde en laatste gedeelte alweer van onze zonnige donderdagse aflevering van Middag Radio. Uit Nederland, de dametjes van Love. En Oh Yes, I Do.

Wat een toffe plaat, hè? Een echte zomerse getinte plaat van Johnny Rodriguez. Als je nu pas luistert en je zit ergens op een terrasje en te luisteren naar Radio Plus, dat moet toch een geweldig gevoel geven. Zeker en vast. John Fogerty.

Gewoon onverslijdbaar, dat nummer van John Fogerty en The Bad Moon Rising. We duiken naar 79 zo dadelijk met The Boys van Kiss en I Was Made for Loving You. Maar eerst John Travolta en Olivia Newton-John. You're the one that I want.

0: van Gijt. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Gijt is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Gijt komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Gijt. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelaren. Ontdek unieke realisaties op erikvangijt.be.
1: Radio Tros, laat je nooit meer los.
2: Middagradio met Etje voor de sfeer. Radio Tros.

Ja, ja, Yeti Paletti en ik ben Yeti. En zij weet wat het is om een feestje op te bouwen, nietwaar? Onze volgende zangeres heet Aïssa en we gaan samen door de knieën zakken. Allemaal, ja, zakka zakka, hier is ze.

Heerlijke plaat was dat van Show Waddy Waddy. En wij vervelen ons niet hier bij Radio Pros. Under the Moon of Love. Zo dadelijk een dikke plaat, moet ik gaan zeggen, van Bonnie M. Met By the Rivers of Babylon hier bij Pros FM. Maar eerst Carbon en In the Still of the Night.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
3: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
2: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
3: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
2: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
3: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
4: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
5: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
6: ProsFM.

mooi, mooi, dat nummer van Frans Bauer. En mijn hart is alleen voor jou. De volgende plaats is aangevraagd door Jacqueline. En het gaat als volgt, dat ze schrijft op onze app uiteraard. Goedenamiddag Etje, graag een liedje van Luc Steno met Zon, Zee en Strand. Ja, en heel speciaal is dat voor Molly en ook voor jou Etje. Dankjewel. En verder voor iedereen van Radio Prost de allerbeste groetjes. Jacqueline, ze komt eraan. Hier is Luc Steno, Zon, Zee en Strand.

Ja, Shaggy was dat met In the Summertime. Dat hebben we ondertussen al letterlijk en figuurlijk al gevoeld. Want de temperatuur is opgelopen ondertussen tot 27 graden. Beste vrienden, nog een tweetal platen te gaan in onze middagradio. Morgen zijn we helemaal terug bij jullie tussen 11 en 2 op vrijdag uiteraard met middagradio. Zo dadelijk veel plezier met onze komende collega Piet Vermeer. Zeker blijven luisteren naar Radio Pros FM. Piet Vermeer met het programma Siesta. Ik heb nog twee platen uiteraard. Lips Incorporated als afsluiter met Funky Town. En ook nog dit van Bandolero en Paris Latino. Tot morgen. Ciao, ciao.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Dancing Parasol in de Opstalstraat 33 in Zottegem-Velzeke nodigt je van harte uit op de show namiddag 26 juli aanstaande met optredens van Anthony, Antoine Fokkema en natuurlijk ook Danny de Rover. De deuren gaan open om 11:30. Voor de show plus het diner betaal je €35. Info en reservatie via 0475-98-32-33.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM
0: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
4: Goed!

Zo, daar zijn we weer. Goeie zonnige, zomerse, warme, snikhete namiddag. Op Radio Bros tussen 14. Bedankt, Etje, voor jouw bijdrage van de middagradio. Want je hebt alweer afscheid genomen met heel goede streamcijfers. Dus de streaming doet het goed, hè? De streaming wil zeggen, zij die luisteren via internet, die kunnen we zo'n beetje lokaliseren. Hè? Niet waar jullie wonen natuurlijk, maar hoeveel dat er eigenlijk een beetje aan het luisteren zijn via de stream, dat kunnen we duidelijk zien. FM zien we niet en natuurlijk DAB Plus ook niet, maar in ieder geval, er is of er wordt terug massaal geluisterd hier naar Radio Pros. Mijn beurt is alweer voor de siesta tussen 14 en 16 uur. Ik hoop natuurlijk altijd met een heel leuk deuntje van de Siesta Show. Maar ik ga toch starten met iets wat in mineur. Het hoofdnieuws heeft het al aangekondigd. Bonnie Tyler is overleden. En natuurlijk, ik kan het niet over mijn hart krijgen om te starten zonder een nummer van Bonnie Tyler. En ik koos dan ook voor het nummer waar ze wereldberoemd mee werd. Of toch wereldwijd gekend.

Het haalt bij mij alweer herinneringen op als ik dit hoor van mijn periode dat ik nog zaalshows speelde. En haar heese stem was natuurlijk haar handelsmerk. Zijn grootste hit volgde in 83, want ze had er een lintje in 77 uitgebracht. Maar dit was toch haar bekendste, Total Eclipse of the Heart. De ballade stond zowel in het Verenigd Koninkrijk als in de Verenigde Staten op nummer 1. En het werd ook gretig gedraaid hier in België. Dus ja, ben er zeker van dat dit nummer ook nog binnen enkele jaren zal gedraaid worden op dergelijke radio's. En misschien ook nog wel eens een keer op feestleden. Want het was een zeer woelige slow als je dit koos als slow op een feest. Hè. En daar een beetje warm weer bij. Zwoeler kon het niet zijn. Voilà. We hebben ons eer betoon gebracht aan deze schitterende zangeres.

0: liggen dromen met dat warme weer, hè. Je kan niet slapen. Dus al slapen, al wakker liggen. Dus ja, dan kan je beter een beetje dromen. En van wat droom je? Ja, liefst van mooie dingen natuurlijk. Maar wat zou je kunnen dromen? Is de loto winnen? Dat daar iedereen van droomt. Ach ja, of is een mooie, verre, lange reis. Ja. Doen en nu dromen. Kan ook gezellig zijn. Walter Kroes draait ik voor jullie. En niet vergeten, zoals ik al eens aanhaalde, als je op vakantie bent, vergeet of niet een kaartje te sturen naar de Lijnstraat 5 in Helderham. Van op jouw vakantiebestemming, misschien doen we er wel iets mee.
1: Denk dan eventjes aan.

0: eigenlijk moeten we zeggen, als je leeft als een zigeuner, denk dat je dan meest leeft als een vrij man. Want ik denk dat die wel weet wat leven is, hè. Ik was Frank van Uiten. Leef als een zigeuner. Je wordt misschien soms wel eens raar bekeken omdat je in een woonwagen woont, maar ik denk dat die mensen wel heel vrij zijn als dat we zelf kunnen denken.
1: Martin, wat een prachtige wagen. Je hebt zeker de lotto gewonnen?
2: Maar nee, zotteke. Dat is geen gewone auto, maar een auto zonder rijbewijs. Met het comfort van een gewone wagen.
1: Ah, een auto zonder rijbewijs van bij Garage De Vos in Lessen. Een topgarage, gespecialiseerd in auto's zonder rijbewijs.
2: Daarmee mag je dus gewoon tussen het verkeer en ben je beschermd tegen alle weersomstandigheden.
1: Inderdaad. Kijk maar eens op hun website, autohandeldevos.be. Garage De Vos heeft een ruime stok nieuwe wagens en jonge occasies. Aixam is niet voor niets nummer 1.
2: En voor de prijs moet je het zeker niet laten. Garage De Vos zorgt voor financiering aan de beste prijzen. Ook overname is mogelijk.
3: En dankzij de elektrische Axiom bestaat ook hier de mogelijkheid om zuinig en milieuvriendelijk te rijden. Garage De Vos levert aan huis, verzorgt alle herstellingen en onderhoud en is na afspraak ook op zondag open. Ook alle klanten van de vroegere garage Marginet kunnen bij ons terecht. Garage De Vos, uw garage en specialist in auto's zonder rijbewijs. Boulevard Emile Schevenels, 26B in Lessen. En bel 0475 817 608.
4: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
5: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
4: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
5: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
4: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
5: Ja, dat zal wel.
6: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be. Opgelet, zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de Jaarmarkt Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Radio Pros en optredens van Marco en een special guest.

Iron Horse had het over een lieve Louise, Sweet Louise. Nog eens herhalen, vrienden, luisteraars en vaste luisteraars van de siesta of van de ochtendshow. Zoals je weet kan je ook eens inloggen op mijn Facebookpagina Piet Vermeer. Je kan je daar aanstellen als volger en dan lees je alles wat ik eens op post. En soms ja, kom je wel iets rapper te weten dan op de radio. Dit zijn de Bad Boys, Blue, You're a Woman. Dus even de social media openen en zoek eens achter de pagina Piet Vermeer. En gewoon klikken, volgen. Ja. En je bent mee met de trein, zou ik zeggen. Goedemiddag, welkom bij PROS Radio of PROS FM.

Onze supertip van deze week, joh, van je genieten. En inderdaad, van mij mag de zon ook het hele jaar schijnen, maar wel met iets mindere temperaturen, want nu is het er wel over, hè. Nou, zeggen ze hier bij ons, als ik het plat moet zeggen, het is er over. Ja. We hebben een chatbericht gekregen van Nicole. Hey Piet, graag een plaatje. Jannes, ik zing als de zon schijnt vanuit de zonnige zon. En natuurlijk in Dilbeek zijn ze aan het luisteren. Voilà. Hier is ze, Jannes.

0: zingen alleen als de zon schijnt. Wat heeft hij nu geluk? Het schijnt elke dag. Want 's morgens een uur of negen begint het al. Tot een uur of zeven 's avonds. Hè. Dus ja, veel werk voor Jannes als hij zingt als de zon schijnt. Ik zweet als het warm wordt. Dit is Jammy Davis Jr. Candyman.
1: Alright everybody, gather around. The Candyman is here. Now what kind of candy you want? Sweet chocolate? Chocolate malt candy?

0: Snoepman van Sammy Davis Jr. Hij zou nu beter IJsman zijn, dan zou hij veel werk hebben. Dit alweer tot aan de reclame. Ja, graag tot straks.
1: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.
2: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is top amusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
3: You're the one I need.
2: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde zondag van de maand.

0: er volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Zaterdag 11 juli. Onze topper, DJ Walter, draait in het heetst van de zomer zijn coolste muziek. Kom stomen en genieten. Plezier gegarandeerd.

zonnig is buiten. Een tropisch warm. Stop and go. Uit 1981. Was de bekendste disco-single van de Duitse zanger Peter Kent. Maar 4 jaar vroeger was er nog zo een leuke nummer. En dan heb ik het over deze van Luisa Fernandez. En dan heb ik het natuurlijk over Leila van Nieuw. Welkom, goedemiddag. We zijn bijna aan het einde van het eerste gedeelte van Siesta. Maar geniet mee. Geniet echt mee. Hè. Waar je ook bent, waar je ook luistert. En je mag het ook laten weten via onze applicatie. Hè. Waar zit je te luisteren? Stuur het me eens door als je durft. Hè. Zit je aan een bar? Zit je aan een zomerbar? Zit je aan de aperol? Kan, hè. Of leg je gewoon thuis in de zetel te luisteren naar Radio Pros? Laat het me weten. Ik lees het graag.

on You, Luisa Fernandez. Veel heeft ze niet uitgebracht, maar toch een paar leuke nummertjes. Onder andere zoals deze. Dit is Andrea. Wie kent deze nog? I'm a lover. Ik ben een geliefde. Zeggen ze allemaal, hè. Ja. Kom aan, hè. Laat het me eens weten waar je aan het luisteren bent. Thuis in de zetel. In de bar. De zomerbar bedoel ik dat wel. Op het strand. In het rusthuis. Ja. Waar het ook is, laat het me gewoon eens weten, hè.

0: gezongen in de stijl van Andrea. I'm a lover op deze warme donderdag, maar het wordt nog warmer. Zeker morgen en overmorgen. En zondag 31 graden.
1: De zomer wordt nog heter. Wordt nog heter. Met Radio Pros in de ether.
0: Ja, natuurlijk, en zeker met onze laatste plaat van het eerste gedeelte wordt het zeker nog heter, want we gaan even langs in de Pin-Up Club. Ja, gaan jullie mee? Gaan jullie mee naar de Pin-Up Club? Kom aan, we zijn weg. Dit is Barbarella, Cheer You Up.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers. En natuurlijk Larissa. Fanclubleden betalen €25 inkom, niet leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa. 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur smiddag. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
4: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
5: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
6: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: ProsFM 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Dit is
7: Radio Pros.
8: Siesta.
9: Siesta.
8: Siesta.
10: Nou, als jij er bent...

vaccin is voorgoed voorbij bij Willy Sommers. Ja, dat kan gebeuren, hè, als je wat ouder wordt. Hij is ook al inmiddels 72, denk ik, als ik niet vergis. De volgende, die is natuurlijk genomineerd voor de Zomerhit dit jaar. Bartje KL. En hij is nog altijd zot verliefd.

dat er hier aan de studio veel mensen zijn die ook zot verliefd zijn. Ik zie het, hè. Er zijn momenteel veel wandelaars onderweg en hand in hand zijn ze aan het wandelen. Ja, die zijn zot verliefd, zeker. Bart Kuil, genomineerd met dit nummer voor de zomerhit. Maar we hebben nog een nominatie van de zomerhit in het programma. Dat is voor straks. Modern Talking. Atlantis is calling. Deze nog een beetje ritme op de radio. Of ritme in siesta.

Ja, wie heeft ze nog niet gehad, hè? Die liefdespijnen, Love Pains van Yvonne Elleman. Dit zijn de Gibson Brothers, Non-Stop Dance.

Dat is even de vraag van Clouseau. En een andere vraag komt er van de Kreuners. Help me door de nacht. Eigenlijk hebben ze alle twee wat gemeen. Koen Wouters, presentator, zanger. En ook Walter Grootaert, presentator en zanger.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerardwerksestraat 131 in Aalst.
3: Een service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pigeon loggen door al jaren en jaren nozing. Zijn motto hang. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van AXAM voor Groot Aalst.
4: De

In the year 2525. Dat is nog een beetje lang, hè. Deze draai ik heel speciaal voor Linda Leus vanwege haar danspartner van afgelopen zondag bij Haltert Feest.

Marianne Rosenberg, inderdaad, een leuk dansnummer deze Ich bin mich du. Het zal ook een dansnummer blijven natuurlijk. Speciaal dus voor Linda Leus, van wie haar danspartner van afgelopen zondag op Vlaanderenfeest in Haltert. Dit is Rigi e Poveri, Mama Maria.

hoort hè, dat er een Italiaanse tint in dit nummer hangt. Mamma Maria, tot de reclame. Gaan we doen met Audrey Lenders. En we gaan even samen met haar mee naar de Playa Blanca. Dan moet het ook warm zijn vandaag, hè? Of het is daar misschien meer dan de helft van het jaar warm.

0: Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18. 10:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.

0: En James Cook, eveneens genomineerd voor de Zomerhit 2026. En Zomerhit is wel een beetje een belangrijke prijs voor de Vlaamse artiest, want het drangt natuurlijk daarna ook een prijskaartje aan. Hè. Als je de Zomerhit gewonnen hebt, ja, dan kan je wel iets meer vragen op voor dergelijke podiums. Dit is Herbert Verhagen. Ga niet weg van mij.
1: Ik wil niet dat je weggaat en me plotseling alleen laat. Wat kun jij?

Right Now, een nummer van de Britse band Free. Het is nog geschreven in het gebouw van de studentenvakbond van de Universiteit van Durham. Het is ook wel een nummer voor een hele fot. Iedere, het is een speciaal publiek eigenlijk. Hè? Maar ik wou toch nog eens draaien vandaag. Hè? Dat mag wel eens. Dat moet er eens tussen kunnen. Dat is meteen dus terug in de tijd, 1970. Ik heb nog twee nummers te gaan. En voor deze twee nummers koos ik al eentje van deze van Miley Cyrus. End of the World.

Serious, End of the World. De voorlaatste voor deze siesta op donderdag. Ik wil ik nog even aanhalen wie de volgende martelaars zijn. Martelaars is iemand die zich opoffert. Ja, je krijgt er nog 3 vandaag. Straks tussen 16 en 18 uur. Harry te Groot tussen 18 en 20 uur. Peter Monsieur tussen 20 en 22 uur. Ron van der Steen. Dat zijn de 3 martelaars die nog achter mij komen. Voilà, voor mij zit het erop vandaag. Voor deze donderdagsaflevering. Graag tot zo morgen vroeg, hè. Om 7:00 zijn we er weer. Het haantje zal kraaien. En de koffie zal alweer klaarstaan. Geniet van de zon, geniet van de warmte. Maar vooral, houd toch een beetje koel, hè.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekeringen Herdersen.
3: Standaard Boekhandel haalt alle squishy dumplings uit te rekken. Dat zijn stressballetjes in felle kleuren die erg populair zijn bij jongeren. Aanleiding is het onderzoek van de KU Leuven en VTM Nieuws. Daaruit blijkt dat sommige van die balletjes erg giftig kunnen zijn. In totaal verkocht Standaard Boekhandel zo'n 10.000 van die squishy dumplings. Het raadt ouders ook af om ze nog te gebruiken. Ook de FOD Economie is een onderzoek gestart. In de Franse Pyreneeën mogen zo'n 5000 mensen terug naar huis na de zware bosbranden daar. Dat laten de plaatselijke autoriteiten weten. De brandweer heeft de natuurbranden nog niet onder controle, maar de situatie verbetert. De branden braken zaterdag uit. In totaal ging al meer dan 7000 hectare natuur in vlammen op. In Iran is leider Ali Khamenei begraven, na een rouwstoet van 6 dagen langs verschillende gebedsplaatsen. Opvallend, tijdens die stoet werd de Iraanse president aangevallen door een grote menigte. Die zijn boos omdat hij wil onderhandelen met de VS over mogelijke vrede. Ayatollah Khamenei kwam om bij een luchtaanval op de eerste dag van de oorlog in het Midden-Oosten. En meer dan 70 Europarlementsleden vragen een onderzoek naar FIFA-voorzitter Gianni Infantino. Ze willen dat de FIFA onderzoekt wat de rol van Infantino was toen de rode kaart van de Amerikaanse voetballer Follerin Balogun geschrapt werd. Balogun mocht eigenlijk niet spelen tegen de Rode Duivels, maar die schorsing werd geschrapt na een gesprek tussen Amerikaans president Trump en Gianni Infantino. Vanmiddag en vanavond veel zon en tot 31 graden. Morgen hetzelfde weer en tot 32 graden. Ook in het weekend volop zon en nog iets warmer. En ook begin volgende week blijft het hoogzomeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: Radio Pros, laat je nooit meer los.
4: Gerrit de Groot. De hits in de spits.

Alleen maar de grootste hits, dat is toch wel belangrijk dat we dat draaien. Hier op ProsFM, daar kan je het allemaal van genieten. Muziek van de jaren 60 tot en met 2026. Dit is Hits in de Spits met de Bluesbusters en You're the One I Need. Dankjewel aan de lieve schatten die vandaag het mooie programma's maakten hier op de radio. En wat mij betreft heb ik alleen maar voor jullie de grootste hits mee. Met de zomer die naar je toe lacht uiteraard. Want ik draai ook veel zomerse hits, maar ook wel af en toe wat anders. Enfin, ik heb Zot voor Lief voor jou klaarstaan van Bart Kuil. En dit is Jimmy Cliff en Sunshine in the Music. Fijn dat je luistert. Van harte welkom.

plaat van een paar jaar geleden. Hè? It Goes Like Nana van Peggy Goo. Wat een heerlijke plaat om die nog eens terug te horen. Want ik zei het al, hè, de alleen maar de grote hits. Dat is het motto in Hits in de Spits. Van Hits in de Spits gesproken, we gaan zometeen naar een geweldige plaat van Doris Day en de Pimps met Shine Up. Dat krijg je na de boodschappen en nu krijg je nog deze om een klein beetje op rust te komen. Jawel. Fleetwood Mac, dat is een van mijn favoriete groepen en we hebben nog eens gekozen om dit liedje te horen. Dit is As Long As You Follow.

0: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelaren. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.
1: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
2: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
1: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
2: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
1: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
2: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
3: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.

Een heerlijke, lekkere klassiekertjes. Dat zijn toch wel de platen waar u en ik van houden. En dat was dus Doris Day en de Pimps en Shineham. Daar word je altijd vrolijk van, hè. Nu een zomerhit, ja of nee? Het is in ieder geval een zomerhit, maar gaan ze ook met de zomerhitprijs gaan lopen? Dat is toch maar de vraag. Want ze zijn in ieder geval genomineerd met onze collega's van Radio 2 voor de zomerhit te winnen. Gert Verhulst en James Cook, ja, die zitten zeer regelmatig aan de zee, want die doen daar ook wel regelmatig ook wel shows dat ze doen. Met allerlei leuke argumenten dat je moet hebben in een zomershow. Laat die twee maar los, zou ik zomaar zeggen. Die hebben een nieuwe hit uit en dat is deze. Maddy Voedel, dat is nog eens terug voor eventueel de zomerhit van dit jaar te worden.

Ja. Ze moeten ergens hun mosterd gaan halen natuurlijk, hè. Want ja, wie doet er mee aan die zomerrit? Er zijn niet zoveel goede kandidaten, vind ik, dit jaar. Maar vroeger had je Willy Sommers, Bart Kjell, Luc Steno, Hamilton, Lottie Clouseau. Die hadden allemaal een zomerrit. Maar tegenwoordig moeten ze toe met Gert Verhulst en James Cook. Voilà, zo simpel kan het zijn. Tijd voor een beetje rustmomentje, want het is weer de richting van 16:30 toch wel, hè. En wat heb ik voor jullie klaarstaan? Twee geweldige platen, twee uiteenlopende hits ook wel. De ene komt uit 1975 en de andere komt uit 1986 dan ook alweer. Enfin, zo zie je maar, alles kan de alle kanten uit. Rod Stewart komt eraan met Sailing en ook deze Fast Car en Tweeze Shemme. Ja, de Rode Duivels, daar moeten we het ook nog eens even over hebben. Wat gaan die doen? Gaan die Spanje verslaan of gaan ze naar huis komen? Dat is nog maar de vraag. Enfin, morgenavond rond 9 uur gaan we er ook alweer aan beginnen. Ik ga in ieder geval kijken. Ik hoop jij ook. Zodanig dat we nog iets hebben om zaterdag over te praten natuurlijk. Hè. Dit is dus Tweeze Shemme met een van die grootste hits van haar. Dit is de Fast Car.

0: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Ik denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be. Opgelet, zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de Jaarmarkt Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Radio Pros en optredens van Marco en een special guest.
2: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
3: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
2: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
3: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
2: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
3: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chiotti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze, knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
2: Kijk op derouwalbin.be of bel 0475 600 819.
4: Pas. Goedemiddag.
5: De hits in de spits. Met Gerrit de Groot.

Dat is Rod Stuurman, maar toch een heel ander liedje. Hè? Maar het gaat over, ook over zeilen. En natuurlijk was dit de versie van Christopher Kwast. Voor de boodschappen had je ook nog Joe Valley met Genieten. En dat was de supertip van de week. Nu maken wij ons op naar een van die grote Rocky films. Rocky 3 en 4 mocht hij toch wel de soundtrack maken. In 82 was dat met Eye of the Tiger. Maar nu krijgt hij de versie te horen. Van een Burning Heart, Survivor met Rocky, jawel. Ze waren toch wel zeer populair, die films, in de 80s.

Hans de Boy, die was helemaal verliefd op Annabel. En daar heeft hij dan een liedje over gemaakt. En dit was dan het resultaat ervan. Die andere hit, dat was, ja, ik hou van alle vrouwen. Maar eigenlijk aan de andere kant heeft hij wel zich bewezen dat Annabel de belangrijkste vrouw in zijn leven was. Goed, we gaan zo stilletjes aan naar 5 uur toe. Dat betekent, ik heb er nog eentje voor 5. Dat is deze Army of Lovers. En Israelism, ofwel Saas aan mijn lippen, dat is daar ook wel de aalsterste versie van. Tot zometeen.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers. En natuurlijk Larissa. Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa. 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur. Middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
4: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radiopros Spaghettifestijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
5: De Radiopros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radiopros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radiopros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
6: Pros, goeie avond.
7: De hits in de spits. Met Gerrit de Groot.

Heerlijke fijne plaat natuurlijk. En deze Bon Jovi en Living on a Prayer. 5 uur gepasseerd. Dat betekent dat we in het tweede gedeelte beland zijn. Van harte welkom. U luistert Tros FM op onze frequenties. En natuurlijk via DBA Plus Radio in Oost- en Oost-Vlaanderen. En natuurlijk in Vlaams-Brabant. Maar inderdaad ook via het internet kan je onze radio altijd meenemen op vakantie. Dat is ook altijd wel fijn. Goed, van de jaren 80 gaan we naar de jaren 90. En zo draaien we natuurlijk alle decennia's door elkaar. Dit is C.C. Patterson, ken je dat nog wel? Dit is Finally, een hele fijne namiddag. Of moet ik al avond zeggen? Ik zeg altijd avond vanaf 6 uur. Daar kan je niks mee doen natuurlijk. Hè? Dus zit jij lekker in de potten te roeren. Veel plezier daarmee. Ben je met iets anders bezig?

blijft een geweldige plaat, dat zeggen ze toch altijd. De André Hazes, hij was wel dood, maar hij kwam terug tot leven met deze single samen met Gerard Joling en Blijf bij mij. Goed, wat heb ik nog voor jullie klaarstaan? Zeker en vast nog niet weglopen, want ik heb nog Miley Smith klaarstaan met Nice to Meet You. Ik heb ook nog Modo na de boodschappen met 1, 2, Polizei en zo verder. Maar nu heb ik ook nog een andere Nederlandstalige plaat voor jullie klaarstaan. En dat is nieuw werk. Dit is Maxime en Babette, hoe dan ook. Fijn dat je luistert.

0: zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen?
1: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, gyprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in bankierij, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
0: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
1: Wij doen het met hart en handen.
2: Ja, zeg Martin, wat een prachtige wagen. Je hebt zeker de lotto gewonnen?
3: Maar nee, zotteke. Dat is geen gewone auto, maar een auto zonder rijbewijs. Met het comfort van een gewone wagen.
2: Ah, een auto zonder rijbewijs van bij Garage De Vos in Lessen. Een topgarage, gespecialiseerd in auto's zonder rijbewijs.
3: Daarmee mag je dus gewoon tussen het verkeer. En ben je beschermd tegen alle weersomstandigheden.
2: Inderdaad. Kijk maar eens op hun website, autohandeldevos.be. Garage De Vos heeft een ruime stok nieuwe wagens en jonge occasies. Aixam is niet voor niets nummer 1.
3: En voor de prijs moet je het zeker niet laten. Garage De Vos zorgt voor financiering aan de beste prijzen. Ook overname is mogelijk.
4: En dankzij de elektrische Axiom bestaat ook hier de mogelijkheid om zuinig en milieuvriendelijk te rijden. Garage De Vos levert aan huis, verzorgt alle herstellingen en onderhoud en is na afspraak ook op zondag open. Ook alle klanten van de vroegere garage Marginet kunnen bij ons terecht. Garage De Vos, uw garage en specialist in auto's zonder rijbewijs. Boulevard Emile Schevenels, 26B in Lessen. En bel 0475 817 608.
5: Goedenavond.
6: Pros FM.
7: De radio met eigenheid.
8: 1, 2, Polizei. 3, 4, Grenadier. 5, 6, Alte Keks. 7, 8.

Ja, voilà. Even is een Duitsstalige plaat voor jullie. En dat met een geweldige meezinger en een geweldige dansplaat, dacht ik. Hè. Deze Modo, we hebben één hit van hem mogen ontvangen. En dat was deze. 1, 2, Polizei, 3, 4 en zo verder af. Goedenacht, mijn jongen. We gaan jou het allerbeste toewensen. En dan is het nu tijd geworden voor Even. Dus een geweldige klassieker voor jullie los te laten. Ken je deze nog? Dit zijn de Shuffles. Shalala, I need you.

Wat een fijne plaat uit de jaren 60 en 1968 staat hier genoteerd dat deze plaat uitgekomen is. Mr. Tom Jones en Help Yourself. Goed, van Help Yourself gesproken. Ja, je moet het niet doen natuurlijk. Als je het niet moet doen, moet je het niet doen. Ik heb Gloria Estefan voor jullie klaarstaan met 1, 2, 3. Dat is een lekkere zomerhit. En ook Waxen Music komt er nog aan met More Than This. Dat is een van mijn favoriete platen aller tijden. Ik moet het wel hebben van Waxen Music ofwel van Brian Ferry. En dan krijg je tot aan de reclame krijg je die Gloria Estefan of And The Miami Sound Machine.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is top amusement. Met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.

0: inkom is er volledig gratis. En parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Zaterdag 11 juli. Onze topper, DJ Walter, draait in het heetst van de zomer zijn coolste muziek. Kom stomen en genieten. Plezier gegarandeerd.

Waar is mijn huis? Inderdaad, dat is al een keer dat het zo gaat in een dorp. Dan is dat dorp jaren en jaren hetzelfde. En dan gaan ze in één keer moderniseren. De straten wegdoen, een groen afgeven en dergelijke meer. Het huis dat tussen rozen stond, wust dan ook weg. Voor een of andere reden. Ja, dan moeten ze een straat eraan leggen. Dat is, ja, dan is het niet meer een dorpplek als het geweest is. Het verhaal van onze Sanne was dat nog eventjes. Dit is uit de hitparade gegrepen. Het staat momenteel bij de beste 10. En ik vind het wel een geweldig nummertje. Het is niet echt dansbaar, maar wel een goede radiohit als je het mij vraagt. Deze Max en Andy Grammen. En dat met The Thing I Love.

Jawel, dat is eentje uit de jaren 90 dat we nooit niet mogen vergeten. Hè. Deze Hathaway vindt een geweldige plaat, altijd al geweest. Nummer 1 bij ons in Vlaanderen ook geweest. En What is Love? Dat was nog eens een goede vraag dat die man stelde. Zeg, dames en heren, de donderdagaflevering ziet er zo goed als op. En dan gaan we nog eens een goede, lekkere plaat spelen. Wat heb ik nog voor jullie klaarstaan in dit uur? Olivia Newton-John komt er nog aan. En deze van Johnny Logan. Wat een ander hier. Wat mij betreft iedereen nog een fijne avond. En heel veel plezier met Peter Monsieur.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
3: Een statement van de Sloveen Tadej Pogačar in de Ronde van Frankrijk. Hij won de zesde rit na een straffe solo. Pogačar reed weg op 42 kilometer van het einde op de Col du Tourmalet en hield stand. De Deen Jonas Vingegaard werd tweede op meer dan 2 minuten en 30 seconden. Remco Evenepoel werd vierde op meer dan 3 minuten. Pogačar is ook opnieuw leider. Op de luchthaven van Zaventem nam de douane vorig jaar bijna 7500 kilo risicoproducten in beslag. Het gaat dan bijvoorbeeld om drugs, sigaretten, maar ook vlees en vis. Je hoort Christian van der Waren van de douane.
4: Als je een vlucht neemt naar bestemming Brussels Airport, dan krijgen we die gegevens voordat die vluchten komen binnen en dan doen wij een risicoanalyse. Dan gaan we kijken naar de persoon en de bagage. Als we kijken voor drugs, is die problematiek bijvoorbeeld van Thailand of van Latijns-Amerika. Komt vanuit Turkije, is het vaak sigaretten, namaakgoederen. Eten is voornamelijk Zwart-Afrika.
3: Het Federale Agentschap voor Voedselveiligheid waarschuwt vakantiegangers om goed te checken wat je mag meenemen. De Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen waarschuwt voor een gigantische overheidsschuld. Volgend jaar gaat de begroting in Vlaanderen zo'n 285 miljoen in het rood. Maar daarna wordt de situatie alarmerend, zegt Frank Beks van de SERF.
5: Vanaf 2028 gaat het begrotingstekort terug oplopen naar ongeveer 1 miljard en zal dus naar 1,6 miljard uitkomen in 2030. Dat betekent dus wel dat we daar aandacht voor moeten hebben, waakzaam zullen moeten zijn en vooral oog hebben voor de oplopende overheidsschuld die toch verviervoudigd zal zijn in 2030 ten opzichte van 2019.
3: Tegen 2030 zou Vlaanderen een overheidsschuld hebben van bijna 75 miljard euro. De jongen van 19 die 2 weken geleden in de problemen kwam tijdens een zwempartij in Gent is overleden. Dat bevestigt de politie. De jongen zwom in het Keizerpark toen hij plots onwel werd. Hij werd in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht, maar is nu dus overleden. De politie waarschuwt om altijd te checken waar zwemmen toegelaten is. Ook supermarktketen Delhaize en winkelketen Bol.com halen de zogenaamde squishy dumplings uit de rekken. Dat is bevestigd aan onze redactie. De stressballetjes zijn mogelijk erg giftig en dus nemen ze naar eigen zeggen geen risico. Eerder haalde ook al standaard boekhandel het product uit de rekken en ook de FOD Economie is een onderzoek gestart. Vanavond is het nog lang zonnig. Vannacht blijft het helder bij minima tot 15 graden. Morgen zonnig zomerweer en tot 32 graden. Ook in het weekend volop zon en tropisch warm bij opnieuw 32 graden. Ook volgende week houdt het zomerweer aan.
0: Dit is Radio
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
0: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
6: Radio Pros. Radio Pros. Zomertrop los. Muziekmozaïek.
7: Peter Monsieur.
8: Pros. Goedenavond.

absolute topper uit de legendarische film uit 1980. De zwarte hoeden en zonnebrillen waren toen in de solde, denk ik, de Blues Brothers met Everybody Needs Somebody to Love. Donderdagavond, de radio op standje gezellig en ik heb even gekeken wat er allemaal voorbij zal komen de komende twee uur. Jaande, ik ga de avond eens flink inkleuren, zie, met verrassingen, herinneringen en instant goede zin. Goeie avond, The Fortunes, Here It Comes Again.

0: Deze heren werden destijds ontdekt toen ze stonden te zingen in een lokaal café. Het leverde hen een gigantische reeks hits op, waaronder deze parel, Here It Comes Again, The Fortunes. Ja, je moet maar chance hebben, hè. Ik heb ook nog staan zingen in een lokaal café, maar ja, ben ooit ontdekt. Het zal waarschijnlijk na een avondje uit niet meer zo goed geklonken hebben. Twee boezemvrienden die al sinds hun vroege jeugd samen op het podium staan. Zuiderse sferen, Señorita, Kleinmans en Van Geel.
1: Welkom bij Proz FM. De muziek waar je van houdt. Online en op FM.

Celine Hermans met Extase. Als je haar bezig hoort, hoor je diezelfde passie en energie als haar mama Margriet, die we natuurlijk enorm missen. Het verlies is groot, maar Celine toont ongelooflijk veel karakter. The show must go on, de blik op de toekomst, want het stilstaan is achteruitgaan. En gelijk heeft ze. We maken plaats voor een van de krachtigste stemmen van Vlaanderen. Gary Hegger, ik heb de hele nacht liggen dromen.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio.
2: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.
3: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover, Opstalstraat 33 in Velzeke.

Een heel herkenbare melodie, maar dan in een uniek jasje. Voor de soundtrack van de live-action film in 1994 veranderde de band de B-52's speciaal hun naam naar de BC-52's. Als knipoog naar de prehistorie, oftewel Before Christ. Jabba-dabba-doo! De Flintstones, een beetje magische sfeer met een absolute wereldband. We schrijven 1986. Freddie Mercury en zijn mannen zorgen voor pure magie op de donderdag. Dit is Queen met A Kind of Magic. 100.

Ze was pas 14 jaar oud toen ze haar eerste nummer 1 hit scoorde in het Verenigd Koninkrijk. En dat kwam omdat ze een opvallend diepe volwassen stem had voor haar leeftijd. Uit 1963 de geweldige Helen Shapiro met Queen for Tonight. Haal de cowboyhoed maar tevoorschijn, voeten in de stijgbeugels, want hier is

0: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
1: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
0: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
1: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
0: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
1: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Kioti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
0: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.

opzwepende klanken van Bellini en een samba do Brazil. Steve Tillens en Wat heb jij een lekker lijf komt eraan. Nu tijd voor een klassiekertje. Hands up Ottawan. En ik heb dat even gevraagd aan mijn beste vriend Google. Die naam van de Franse discogroep Ottawan is afgeleid van de Canadese hoofdstad Ottawa. Gewoon een N erachter en klaar. Wat zeg je? Waarom Google mijn beste vriend is? Ah, die spreekt nooit tegen, zaagt niet en ik kan er alles aan kwijt.

pure romantiek van de sympathieke Helmut Lotti bij jou alleen. Tijd voor een korte pitstop. Het gaat niet lang duren, ze. Mijn batterij kan nog een tijdje mee en de banden hoef ik niet te wisselen. Maar ik breek eerst nog even het kot af.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
4: Radio Pros, zomer erop los. Muziek Mozaïek.
5: Peter Monsieur.
1: Pols FM.
0: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.

0: Terug bij Radio Proost, tijd voor deel 2 van Muziek Mozaïek. We maakten even tijd voor de man die synoniem staat voor het levenslied André Hazes. In het jaar 2000 bracht hij het album Alleen met jou uit. Achteraf gezien een van zijn laatste platen voor zijn overlijden. Hierop stond dit prachtige, dat ene moment. Grootmeester Fats Domino staat voor je klaar hier op Radio Proost. Swing mee met een heerlijke klassieker. Let the Fall Wines Blow.
1: Proost! Goeie avond.

Holding Out for a Hero. Prachtig, maar ook met een randje rouw vandaag. De popwereld verliest een van haar meest herkenbare stemmen. Bonnie Tyler is gisteravond overleden in Portugal. Ze werd 75 jaar, maar met dit soort tijdloze klassiekers blijft haar unieke, schurende stemgeluid voor altijd onsterfelijk. We gaan terug naar 1978 met de ultieme Latino-charmeur, Julio Iglesias.

0: Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
1: De service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pigeon loggen door al jongen en jongen onzien. Zijn motto hang. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van Aixam voor Groot Aalst.

Geef het maar toe, deze tekst zit zo diep in ons collectief geheugen gegrift dat je onder de douche of tijdens de dagelijkse bezigheden automatisch begint mee te neurien. John Terra met het legendarische Is er een ander tussen jou en mij? Blijf luisteren, want ik heb nog meer moois voor je. Zoals deze, Christopher Cross, Sailing.

Twee generaties Vlaamse topmuziek achter elkaar nu. Je hoorde net Meteor, die ons liet meezingen met Dit is wat mijn mama zei. En over meezingen gesproken, de volgende artiest, zijn stem zit in ons DNA. Hier is The Voice of Europe, Eddie Walli, met Jou herken ik met gesloten ogen.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement. Met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
3: You're the one I need.
2: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde zondag van de maand vanaf 15 uur organiseert...

0: is er volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy and dance aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Zaterdag 11 juli. Onze topper, DJ Walter, draait in het heetst van de zomer zijn coolste muziek. Kom stomen en genieten. Plezier gegarandeerd.

Ik hoop dat je al gedaan hebt met eten, want de tafels en de stoelen mochten aan de kant. Ben je de vaat aan het doen, hoop ik dat hij zoveel vlotter ging met Yeti Paletti. En oh, wat ben je mooi. Moustache, Cradle of Love. I rock

0: Het tijdloze Jat André van Dalida. Volledig in Franse sfeer, hé zeg. Het zit er weer op. Muziekmozaïek voor donderdag. Hoe ik dat ga overleven tot maandag? Oh, dat is de vraag, hè. Ik heb er nog eentje uit mijn hoed kunnen toveren. De herkenbare rauwe stem van Chris Rea. En als je Chris Rea zegt, dan denk je natuurlijk meteen aan Driving Home for Christmas. Maar aangezien de mussen buiten van het dak vallen van de hitte, leek die sneeuwscooter me ook niet echt een strak plan. We ruilen de kerstballen in voor de dansvloer. Chris Rea, let's dance. Veel plezier met Ron. Tot maandag.
1: Muziekmozaïek. Peter Monsieur.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Dancing Parasol in de Opstalstraat 33 in Zottegem-Velzeke nodigt je van harte uit op de show namiddag 26 juli aanstaande met optredens van Anthony, Antoine Fokkema en natuurlijk ook Danny de Rover. De deuren gaan open om 11:30. Voor de show plus het diner betaal je €35. Info en reservatie via 0475-98-3233. Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radiopros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
4: De Radiopros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radiopros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radiopros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

0: Het is een knappe zangeres en ze woont aan onze Belgische kust. Je hoorde Fleur Lammens met Zomer in mijn hart. En dat is het zeker en vast wel. Zomer deze komende dagen gaan we toch ook weer naar temperaturen van meer dan 30 graden. Het is vandaag donderdagavond, het is 9 juli. En tot 10 uur ben ik weer bij jou hier bij Radio Pros FM. En we gaan hier een huisfeestje bouwen met de bankzitters.
1: Schat, ik ga...

0: gaan naar het weekend toe, kunnen we wel eens een huisfeestje bouwen. En dat waren ze, de Bankzitters, met hun nieuwe single.
1: Bos FM. De muziek waar jij van houdt.
2: Sorry, Charlie.
3: I'm sorry, Charlie Murphy. I was having too much fun.

Het blijft vooral een leuke uptempo nummer, deze van Mark Ronson, hoorde je. Met Amy Winehouse en haar Valerie was dat. Je hebt waarschijnlijk vandaag ook wel genoten van alweer een mooie dag, mooie temperaturen, heel warm. Voor de mensen die moeten werken is het misschien ook een beetje extra lastig, vooral voor buiten te werken. Er moet ook gewerkt worden in de tuin, bloemetjes planten en zo, je kent dat allemaal. En ook het gras maaien moet er ook natuurlijk nog bij komen. Maar dat doe je best wel als het niet te warm is.

Die twee heren van de Pet Shop Boys hadden vooral heel veel succes in de jaren 80 en 90. En dit was een cover uit 1987 van de Pet Shop Boys en Always on My Mind. Maar natuurlijk origineel van onze King of Rock and Roll, Elvis Presley.

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Eerstie, La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
2: Ron van der Steen. Radio Pros. Zomertrop los.

En deze avond draaien wij ook altijd wel eens de mooiste golden oldies. En dit kwam uit de jaren 70. Deze van de Bad Company was dat. En Silver, Blue and Gold. En dit ken je ongetwijfeld ook nog wel. Deze klassieker van Fleetwood Mac en Hold Me.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, pc en smartphone. Maar ook via FM 88.8. Regio Brakel.

David Bowie hebben hoort ook al bij de Hemelse Helden. En die hoorde hem met Shana Girl. Ik hoop dat gij ze destijds ook wel heeft ontmoet, zijn Shana Girl. Het is ongeveer 8:30, dus tijd voor onze Radiopros supertip van deze week. En je weet, dat is nog steeds Joe Valli met Genieten.

0: Onze collega Peter Monsieur die is ook al een tijdje onderweg terug naar huis met de wagen, want je moet toch ook wel een klein uurtje rijden. En ik kreeg net een berichtje van hem dat hij zich wel amuseerde met muziek van de Romeo's. En ik zag jou maar even.
1: Bros FM, de radio met eigenheid.
2: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
3: Ah, hier zie je het, Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
2: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
3: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini. En soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
2: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
3: Ja, dat zal wel.
4: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be. Opgelet, zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de Jaarmarkt Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Radio Pros en optredens van Marco en een special guest.
5: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.

Dit nummer van Michel Sardou bleef toch ook altijd wel meegaan met Lac du Connemara. En ja, dat nummer komt ook altijd wel eens terug in een of ander huwelijksfeest. En dan allemaal met de zakdoeken in de lucht. Vrienden, we gaan op naar 9 uur hier bij Radio Pros FM. Maar straks zijn wij ook nog terug voor nog een uurtje bij jou tot 10 uur. Dit is Askar en Debbie en... You are having my baby.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers. En natuurlijk Larissa. Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa. 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur smiddag. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
4: De RadioPros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de RadioPros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse RadioPros-team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij RadioPros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van RadioPros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
5: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
6: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
7: Radio Pros, laat je nooit meer los.
8: Ron van der Steen, Radio Pros, zomer erop los.

is een Amerikaanse band die al meedraait sinds begin de jaren 70. De Tavares hoorde je met Who Done It. Hun grootste hit is ongetwijfeld Heaven Must Be Missing an Angel. Goedenavond vrienden, welkom bij Radio Pros FM. Tot 10 uur vanavond ben ik nog bij jou op deze mooie zonnige donderdagavond. En ook een beetje zomerse muziek mag erbij.

En Christophe uit onze eigen streek, die heeft altijd een zin om een feestje te bouwen. En het was een nummer van hem, van toch ook alweer eventjes geleden. Je hoorde Amar, Amar, Amar. En nu is het de beurt aan Sammy Moore, te jong om stil te zijn. Wel, ik ben vandaag verjaard eigenlijk. Ik ben 60 jaar.

0: Sammy Moore was dat met te jong om stil te zijn. Ik ken dat gevoel eigenlijk ook wel, maar langs deze weg moet ik ook al mijn collega's van Radio Pros, familie en vrienden bedanken om me te feliciteren voor mijn verjaardag vandaag. Dat doet altijd enorm veel deugd.
1: Pros FM,
2: de radio die swingt op 88.8 FM.

0: Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been. Hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Lijst Galmaarden.
0: Ah, wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Lijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18. 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.delijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Op zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen.
3: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, giprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in Bankirai, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
2: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
3: Wij doen het met hart en handen.
4: Pas. Goeie avond.
5: Ron van der Steen.

Belgisch werk was dat van Triggerfinger en I Follow Rivers was dat. Het nummer is natuurlijk ook al eens geremixed in een dance versie. En dit is de meest recente nieuwe single van Teddy Swims. En die klinkt toch wel bijzonder goed. Hier is ze nog een keer met deze Mr. Know It All. Hele goedenavond, vrienden. Welkom hier bij Radio Pros FM.

werk op jouw radio uit ons eigen kleine Vlaanderenlandje. Je hoorde de muziek van Donny Klein en samen met Vaya con Dios. Je hoorde Puerto Rico. Wie wil daar nu niet vertoeven op deze mooie stranden en mooi blauw water?

0: Het nummer is natuurlijk origineel van Whitney Houston met Higher Love, maar dit keer in een nieuw kleedje gestopt door deze Kygo. En zometeen nog meer van die mooie dance muziek. Another Night komt eraan van The Real McCoy.
1: Welkom bij Proz FM, de muziek waar je van houdt, online en op FM.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerardsbergsestraat 131 in Aalst.
3: Een service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pigeon loggen door al jongen en jongen onzien. Zijn motto hang. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van AXAM voor Groot Aalst. De Moeitang.
4: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
5: Radio Pros. Goeie avond.
6: Ron van der Steen.
7: Radio Pros. Zomert erop los.

Je kent dat ongetwijfeld wel. Iedereen heeft zowel een enkele of toch een paar personen waar je een hele sterke band mee hebt. Ik heb dat ook natuurlijk. En het was de keizer van het Vlaams lied Wiltura met een mooi nummer van hem tussen jou en mij. En nu een verzoeknummer voor Annemarie Hoosens uit Herzelen. Want zij is een hevige fan van Herbert. En we draaien voor haar. Jij blijft mij altijd verbazen.

Luke Jones was dat met een schitterend nummer van hem. Je hoorde Yo Te Amo Maria. Zo vrienden, we gaan op naar 10 uur. Het einde van dit programma hier. Wat mij betreft, ik wens je nog een hele fijne avond toe. En graag tot morgen alweer. Morgenavond tussen 8 en 10 uur zijn wij terug voor de weekend editie.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekeringen Herdersen.
3: Opnieuw explosies in Iran, dat melden verschillende media. Amerikaans president Donald Trump had eerder ook al nieuwe aanvallen aangekondigd. Het is niet duidelijk of er schade is. Ook over het aantal slachtoffers is voorlopig niets gemeld. Israël laat intussen weten dat ze klaar zijn om Iran opnieuw aan te vallen en de VS te helpen. Er waren vorig jaar zeker 10.000 klachten over identiteitsfraude. Dat meldt Binnenlandse Zaken op basis van cijfers van de politie. Mogelijk ligt dat aantal zelfs nog hoger. Het is daarom belangrijk om er extra aandachtig voor te zijn, zegt Koen Schuiten van Binnenlandse Zaken.
4: Door enerzijds de Taskforce Identiteitsfraude, waarbij verschillende overheidsdiensten samenwerken. En langs de andere kant proberen we ook de burger te sensibiliseren door wanneer die zijn identiteitsdocument verliest, dat hij dan onmiddellijk zou bellen naar de nummer van DocStop. Dan wordt je identiteitsdocument onmiddellijk geblokkeerd, wat de kans op identiteitsfraude serieus beperkt.
3: DocStop kan je bereiken via het nummer 0800 21 23 21 23. De Antwerpse coalitie voor Palestina dient een klacht in bij Comité P, dat is het controleorgaan van de politie. Aanleiding is de Palestina-betoging in Antwerpen 2 weken geleden. Die liep toen zwaar uit de hand. Actievoerders protesteerden tegen de Israëlische vlag aan het stadhuis. Volgens de actievoerders pakte de politie hen hardhandig aan en hielden ze zich niet aan de wet. Ook groenvoorzitter Ayman Horsch werd toen opgepakt. Sport dan. Slecht nieuws voor onze Rode Duivels. Want Zeno de Bast zal op het WK voetbal ook de kwartfinale tegen Spanje missen. De Bast is volgens zijn club Sporting Lissabon niet fit genoeg. Opvallend, volgens de medische staf van de Rode Duivels is hij dat wel. De Bast blesseerde zich begin juni aan zijn dijbeen en moet dus nog altijd herstellen. En onze Rode Duivels krijgen voor die kwartfinale tegen Spanje alvast de steun van de Franse president Macron. Hij hoopt op een finale tussen Frankrijk en ons land. Macron blijft uiteraard supporteren voor de Fransen, maar wenst onze Rode Duivels veel succes. En hij doet zelfs de groetjes aan onze trainer Rudy Garcia.
5: Vous avez un entraîneur français qui est un homme extraordinaire. Je suis un grand fan de Rudy Garcia. Donc message amical à Rudy. Mais bon voilà, j'ai mes bleus.
3: De kwartfinale tussen Frankrijk en Marokko begint trouwens rond deze tijd. Vanavond is het nog lang zonnig. Vannacht blijft het helder bij minima tot 15 graden. Morgen zonnig zomerweer en tot 32 graden. Ook in het weekend volop zon en tropisch warm bij opnieuw 32 graden. Ook volgende week houdt het zomerweer nog aan.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
4: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App.

0: luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Dancing Parasol in de Opstalstraat 33 in Zottegem-Velzeken nodigt je van harte uit op de show namiddag 26 juli aanstaande met optredens van Anthony, Antoine Fokkema en natuurlijk ook Danny de Rover. De deuren gaan open om 11:30. Voor de show plus het diner betaal je €35. Info en reservatie via 0475 98 32 33. Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radiopros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers. En natuurlijk Larissa. Fanclubleden betalen 25 euro inkom, niet-leden 29 euro. Het verjaardagsbal van Larissa. 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur. Middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
4: De RadioPros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de RadioPros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts 20 euro en steunend erelid voor 50 euro per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse RadioPros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: Met Pros, de nacht door.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Leijstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.